0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
2: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
3: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
4: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: En zeg jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt,

cafeetje links, cafeetje rechts. En hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En uw vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken. Naar het fabriek. En het fabriek

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij.

En iedere week zijn wij ons premie kwijt. Zie de Jean-Pierre van mij, moet jij hier blijven? Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze tegen mij, zeggen ze meneer de directeur. Waarom zou Jean-Pierre niet met pensioen gaan? Waarom zou Jean-Pierre niet nog een beetje van zijn leven genieten? Wat denkt de Jean-Pierre? En s'avonds, je rijdt naar huis met uw velo. En je denkt Jean-Pierre, verdikke Jean-Pierre.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Iedereen luistert.
2: Dit is Radio Noordzee.

Bezoek eens de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Luister naar Ostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Ostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Ostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Ostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
4: Thuis aan de kust. Hey.

Nieuw in Breidenen is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Rilatine, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
1: In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. Op de 20 kilometer van Brussel heeft het Rode Kruis meer dan 400 mensen moeten verzorgen. 16 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden vooral last van de warmte. Het Rode Kruis had extra maatregelen genomen. Zo waren er voor het eerst ijsbaden voor deelnemers die oververhit waren. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Een voetbal blijft vooral een mannensport in ons land. Amper 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, terwijl dat bij jongens oploopt tot 60%. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Red Flame, Jenny Skyman.
3: Andere sporten zoals tennis bijvoorbeeld, dan zeg je niet, ja, dat is een mannensport. Ik denk dat daar, ja, dat wel een mooi voorbeeld is om te zien hoe de vrouwen daar toch vrij gelijkgesteld worden aan de mannen. En ja, als ze dat op een dag ook kunnen hebben in het voetbal, dat we gewoon zeggen het voetbal en dat het niet mannen- of vrouwenvoetbal moet zijn, dan hebben we wel al echt iets bereikt.
1: De populariteit van de Red Flames stijgt wel. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

langzaam tikt de klok de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Rotterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Rotterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Rotterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone.

0: Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
1: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.

In Gistel kan je wandelen in het spoor van Goddelieve. Deze wandeling kwam tot stand naar aanleiding van 950 jaar wurging van Goddelieve. Het traject van 6 kilometer start aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in het centrum van Gistel en is bewegwijzerd. Een begeleidende folder kan afgehaald worden in Vrije Tijdcentrum Zomerloos of kan je downloaden via www.gistel.be.

van een stroten, een stieve grote stroten. Ik sta niet hier in het midden van een stroten in New York. Ik zing hier nog maar juste in New York. Zul je me geloven, ik zie mijn geld al kwijt. Zam in nog een zijt, wordt dat gewoon in het hotel. Ik moet dus juste dat je wilt, maar pas op voor je geld. Of en toch?

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door.

0: Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
1: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians krijgen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag u vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
2: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist

0: vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
1: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen. Nieuwsinformatie hoort het tot 9 uur op deze maandagmorgen. We hebben het straks onder meer over Oostende voor Anker, recyclageparken die mobiel worden in Oostende, het gebouw De Anklap gaat tegen de vlakte en de Vollevent is vertrokken uit de Oostendse haven. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper. Goedemorgen. Oh, yeah.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft Schepen voor Toegankelijkheid Maxime Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
3: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. 105 FM.
2: Dit is Radio Noord.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Nieuws en info.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een

geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: let's just start with the A's. I just want to show you something. Let's just start with the A's.
1: Heb jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info
4: aan de kust. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians kregen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En een 8 uur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag.
2: Elke dag Noordzee. Met een hart voor Oostende.
0: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.

Straks om 10:15 is er het Oostends dialect. En om 11:15 de eerste aflevering van onze reeks In Zee met jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Dat hoort u om 10:15. Zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Slapende zorgen mag je niet wakker maken. Goedemorgen.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens heren, wacht.
3: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: En info aan de kust. Radio

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust een mix van wolken en opklaringen, maxima tot 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op felle buien.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft De Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
3: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen en dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
2: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek, dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten en hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: We hebben het vandaag in dit Oostense dialect over lekken en leken. Ik wil er alles over weten, Rolla.
1: Ja, Edwin. Deze twee dialectwoorden beantwoorden aan de Nederlandse termen likken en lekken. Lekken is dus likken en leken is dan lekken. Grappig, hè? Deze zeer oude klankverschuivingen. We beginnen met lekken. Nederlands likken. Lekken is dus met de tong over iets gaan. Zo zegt men van vrijende paardjes, het was al tot na lekken. Met dof lekken zijn er meer uitdrukkingen. Zo bijvoorbeeld, een mule likt een afgelekte stutte, een onvriendelijk en hierdoor lelijk gezicht. Als men wat egoïstisch bedoelt dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen, klinkt het, onkijk het wat tegenkomen, te hot ook genijn of lekken. Milder is dan aakwaardem. Merkt men een vrouw die er afgeleefd uitziet, dan zegt men, tis likken of gelekte. En nu leken. Leken is dus het Nederlands lekken, een lek hebben. De tweede en derde persoon van dit werkwoord worden evenwel lik of likt. Die krone likt. Verwant hiermee is natuurlijk, als men drijfnat is, leken de nat of nog meer, leken de suppe de pince of zelfs leken de suppe de pince de nat. Maar als iets lek is, klinkt het bij ons toch ook lek. Dan zit er dus geen verschil tussen Oostens en Nederlands. Is iets helemaal lek, dan is dit zo lek of een benne. Een benne is een mand en daar stroomt vocht inderdaad door.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Ah! Muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
8: Schatje?
9: Ja?
8: Zeg, ik zoen toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
9: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
8: Ik weet het.
9: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
8: Maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
9: Ah, Birevan.
8: Ja?
9: Zeg dat dan, nee. Ja. Kom eens hier en weg.
8: Ja.
10: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
11: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Kusterfgoed.
1: Er is een publicatie in Zee met jobstudenten, een uitgave van de erfgoedcel Kusterfgoed. Pieter Nel Verbeke, waarom hebben jullie dat boekje gemaakt over die jobstudenten?
2: We proberen eigenlijk om de twee jaar een thema uit te diepen die een verhaal vertelt van vroeger over iets dat typisch is aan de kust. En we dachten op een bepaald moment, ja, jobstudenten die zie je eigenlijk overal, maar ze zijn toch wel heel sterk verbonden met de kust. Veel dingen zouden niet zijn zoals ze nu zijn als er geen jobstudenten zouden zijn. Er is een enorm aantal mensen nodig tijdens het hoogseizoen om de horeca en zo te versterken. Dus ja, het was boeiend om eigenlijk de verhalen een keer te beluisteren en te registreren. Hoe ging het eraan toe? Waarom kozen ze ervoor om naar de kust te komen of een hele zomer te werken? En welke tradities hangen er daar eigenlijk mee samen? En dat zijn dan ja, typische verhalen dat je niet vindt in geschiedenisboeken, maar die eigenlijk wel belangrijk zijn om te bewaren voor de toekomst. Wij nemen dan interviews af van mensen en eigenlijk met die interviews kan je eigenlijk immateriële zaken zoals verhalen gaan bewaren. En men noemt dat mondelinge geschiedenis. We hebben ervoor gekozen om verhalen van jobstudenten en werkgevers te verzamelen. En we hebben dat eigenlijk begrensd op het jaar 2000. Dus het zijn allemaal verhalen van voor 2000. Die verhalen vind je samen met ook heel wat beeldmateriaal, krantenknipsels enzovoort, in onze publicatie in Zee met jobstudenten. En die hebben wij vorig jaar uitgebracht. Die kan je nog overal vinden, zolang de voorraad strekt. Ook op onze website vind je www.kusterfgoed.be vind je eigenlijk nog meer verhalen, uitgebreidere verhalen. En het fotomateriaal dat we gebruikt hebben komt deels van Beeldbank Kusterfgoed, maar ook van de mensen die we geïnterviewd hebben. Naast deze verhalen die we nu brengen op de radio, gaan we in de zomer ook nog een actie organiseren om het thema in de kijker te zetten. We willen hiermee eigenlijk graag inwoners, tweede verblijvers en toeristen bereiken, maar uiteraard ook jobstudenten van vandaag.
1: Was het voor de erfgoedcel een boeiende zoektocht?
2: Ja, het is altijd wel wat moeilijk om dat op gang te krijgen, maar meestal gaat dat van mond op mond of babbel je met iemand en die zegt, oh, je moet nog een keer aan die bellen en vragen of dat hij nog een verhaal heeft. En zo komt dat dan wel op gang.
0: In Zee met jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
2: Ja, daar engageren we ons voor, dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
2: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: klapperen met moustache.
1: Dat is hier de kaal. Hij komt dus met twee grote zullen, met koeienmest van een heftige beurs, van de boer. En de klein van jaar of zes zit in de hof. Pa, zeg, voor wat is dat, hè? En zeg, voor op de frijzen. Pa, zeg, voor mij maar crème fraîche, hè?
0: Klapperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Op donderdagavond 4 juni om 19:30 organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine, een neurologische aandoening die vaak voorkomt, maar nog steeds met veel misverstanden gepaard gaat. De Bib van Eernegem vind je aan de Westkerkenstraat 24.

ons twee. Barcelona jaren 90. Ik zou hem sturen als ik wist waar je nu woont.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
3: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
3: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinostende.be.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
3: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
2: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
4: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
2: De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
2: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Astropolis Oostende heeft een volwassenenwerking voor plus 18-jarigen die elke tweede vrijdag van de maand bijeenkomt. Dit telkens van 7:30 tot 22:30 s'avonds of later. Deze volwassenenwerking is er zowel voor de leek, die geboeid is door sterrenkunde en of ruimtevaart, als ook de ervaringsdeskundige. Het lidgeld bedraagt €50 voor een jaar.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Zeg dat dan, hè.
5: Ik zei het,
6: hè. Kom eens eens heren, wacht.
5: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zotte zijn dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
2: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Wat er gebeurt in de regio.

0: en info.
1: Op zondag 21 juni kan je naar een rommelmarkt in Bredene in de wijk Groenendijk, doorlopend van 7 tot 5 uur.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Maurice Duvenjonk, beter bekend als Missen, is een muzikale duizendpoot. Is de gitarist en zanger van Pigeon, Siskin en Stone, maakt deel uit van de legendarische Oostendse band Revenge 88 en was actief bij Pyjo en Partizan. Hij speelde bij de tributeband The Sparkling Pistols en maakt bluesrockmuziek met Stone Age Cadillac. Maar hij heeft ook soloprojecten. Na het coronajaar schrijft Missen een eigen nummer over 2020. Hij zingt het in het Oostends en dat levert een pareltje op. Hier is Missen met 2020.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
4: Maar ben die Indiëse kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan, hè. Ja. Kom eens hier en weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Op 105 FM.
9: Jouw Oostendse radio.
8: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Klimcafé in Oudenburg kan je elke eerste maandag van de maand om 8 uur naar een comedy night. 8 comedians krijgen 8 minuten microtijd. De comedy night gaat door in het Klimcafé en die vind je langs de Groene Dijkstraat in Oudenburg en is gratis. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan mag duur vanavond voor Tre Giottoli. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. In Bredene gaat een inspraakronde door en dat in de vorm van de wijkvergaderingen. Vanavond om 7:30 is de wijk Duinen aan de beurt in het lokaal dienstencentrum De Katteien. En die vind je in de Duinenstraat nummer 106. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog fijne dag. Thuis.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een hele goede middag.

0: Het Twadde-deur het Meese Neuze, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen, sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 9:15 en 6:15.
0: Ik heb mijn heil mijn leven krom en dom en dobbel.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaert nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Goedemiddag.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch ook een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: piace, mi piace così.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
3: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
2: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd, dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran, maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
2: De jecht uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
3: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
4: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
6: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
7: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje.
9: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
10: Radio Noordzee.

zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draadje, de aarde in zucht.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
2: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
3: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
4: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Morgen. The Waves. The Waves. De Hoven.
1: De Boren.
2: Waves.
3: Aber de Boren van de Zee.

0: flying.
1: Flying. Flying. Vele, vele meeuwen.
0: Drawing. Zwierna zwooien. Whirling.
1: Stellingen. Against the wind.
2: It's just like that, and then the wind's just holding it up. Yeah, hovering.
0: Stellung. Hovering.
3: A Stellungi.
4: I think they're rather elegant creatures, rather arrogant. Yes, they've got a strange elegance about them. I think it's beautiful.
5: Nou, van dat Franke vuur.
3: Meeuwen is een vier beest. Meeuwen is een vier beest.
6: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
7: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
8: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
9: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
10: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, baby moet het over een zin, hè.
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
9: Radio Noordzee.
10: Nieuws en info.
11: Nieuws en info.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op felle buien, mogelijk met onweer. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Lane.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Radio Noordzee.

0: We hebben het vandaag in dit Oostense dialect over lekken en leken. Ik wil er alles over weten, Rolla.
1: Ja, Edwin. Deze twee dialectwoorden beantwoorden aan de Nederlandse termen likken en lekken. Lekken is dus likken en leken is dan lekken. Grappig, hè? Deze zeer oude klankverschuivingen. We beginnen met lekken. Nederlands likken. Lekken is dus met de tong over iets gaan. Zo zegt men van vrijende paardjes, het was al tot na lekken. Met dof lekken zijn er meer uitdrukkingen. Zo bijvoorbeeld, een mule lik een afgelekte stutte, een onvriendelijk en hierdoor lelijk gezicht. Als men wat egoïstisch bedoelt dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen, klinkt het, onkik het wat tegenkomen, te hot ook geen ein of lekken. Milder is dan aakwaardem. Merkt men een vrouw die er afgeleefd uitziet, dan zegt men, tis likken of gelekte. En nu leken. Leken is dus het Nederlands lekken, een lek hebben. De tweede en derde persoon van dit werkwoord worden evenwel lik of likt. Die krone likt. Verwant hiermee is natuurlijk, als men drijfnat is, leken de nat of nog meer, leken de suppe de pince of zelfs leken de suppe de pince de nat. Maar als iets lek is, klinkt het bij ons toch ook lek. Dan zit er dus geen verschil tussen Oostens en Nederlands. Is iets helemaal lek, dan is dit zo lek of een benne. Een benne is een mand en daar stroomt vocht inderdaad door.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de playoffs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

kalender. Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.

0: en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op donderdag 4 juni om 7:30 morgens organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda De Pauw geeft meer uitleg over migraine. Een neurologische aandoening die vaak voorkomt, maar nog steeds met veel misverstanden gepaard gaat. Bibliotheek Eernegem, Westkerkenstraat 24.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
3: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:45 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
2: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Kusterfgoed.
1: Er is een publicatie in Zee met jobstudenten, een uitgave van de erfgoedcel Kusterfgoed. Pieter Nel Verbeke, waarom hebben jullie dat boekje gemaakt over die jobstudenten?
2: We proberen eigenlijk om de twee jaar een thema uit te diepen die een verhaal vertelt van vroeger over iets dat typisch is aan de kust. En we dachten op een bepaald moment, ja, jobstudenten die zie je eigenlijk overal, maar ze zijn toch wel heel sterk verbonden met de kust. Veel dingen zouden niet zijn zoals ze nu zijn als er geen jobstudenten zouden zijn. Er is een enorm aantal mensen nodig tijdens het hoogseizoen om de horeca en zo te versterken. Dus ja, het was boeiend om eigenlijk de verhalen een keer te beluisteren en te registreren. Hoe ging het eraan toe? Waarom kozen ze ervoor om naar de kust te komen of een hele zomer te werken? En welke tradities hangen er daar eigenlijk mee samen? En dat zijn dan ja, typische verhalen dat je niet vindt in geschiedenisboeken, maar die eigenlijk wel belangrijk zijn om te bewaren voor de toekomst. Wij nemen dan interviews af van mensen. En eigenlijk met die interviews kan je eigenlijk immateriële zaken zoals verhalen gaan bewaren. En men noemt dat mondelinge geschiedenis. We hebben ervoor gekozen om verhalen van jobstudenten en werkgevers te verzamelen. En we hebben dat eigenlijk begrensd op het jaar 2000. Dus het zijn allemaal verhalen van voor 2000. Die verhalen vind je samen met ook heel wat beeldmateriaal, krantenknipsels enzovoort in onze publicatie in Zee met jobstudenten. En die hebben wij vorig jaar uitgebracht. Die kan je nog overal vinden zolang de voorraad strekt. Ook op onze website vind je www.kusterfgoed.be vind je eigenlijk nog meer verhalen, uitgebreidere verhalen. En het fotomateriaal dat we gebruikt hebben komt deels van Beeldbank Kusterfgoed, maar ook van de mensen die we geïnterviewd hebben. Naast deze verhalen die we nu brengen op de radio, gaan we in de zomer ook nog een actie organiseren om het thema in de kijker te zetten. We willen hiermee eigenlijk graag inwoners, tweede verblijvers en toeristen bereiken, maar uiteraard ook jobstudenten van vandaag.
1: Was het voor de erfgoedcel een boeiende zoektocht?
2: Ja, het is altijd wel wat moeilijk om dat op gang te krijgen, maar meestal gaat dat van mond op mond of babbel je met iemand en die zegt, oh, je moet nog een keer aan die bellen en vragen of dat hij nog een verhaal heeft. En zo komt dat dan wel op gang.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: is Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: BFM Info.
1: Op zondag 21 juni kan je naar een rommelmarkt in Bredene, in de wijk Groenendijk, van 7 tot 5 uur.
2: I've

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Radio Noordzee.
5: Een hele goede avond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Maurice Duvenjonk, beter bekend als Missen, is een muzikale duizendpoot. Hij is de gitarist en zanger van Pigeon, Siskin en Stone, maakt deel uit van de legendarische Oostendse band Revenge 88 en was actief bij Pyjo en Partizan. Hij speelde bij de tributeband The Sparkling Pistols en maakt bluesrockmuziek met Stone Age Cadillac. Maar hij heeft ook soloprojecten. Na het coronajaar schrijft Missen een eigen nummer over 2020. Hij zingt het in het Oostends en dat levert een pareltje op. Hier is Missen met 2020.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Vision Info.
1: Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juni om 8 uur Gunter Lamoot uit voor een stand-up set. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-inpunt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-inpunt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
3: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
2: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrodenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
4: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
2: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

semaine. Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood liggen hele kleine wonden. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder. Er is een hart en een

Nooit tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek deze 7 bunkers met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info raverszijde.be.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
3: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar De Lijn, die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
2: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrollenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
4: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
2: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
2: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
2: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
3: Dit is Radio

Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst, een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alliance Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.